0: dinsdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: somewhere. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. Een ambulancemedewerker is gisteravond gewond geraakt bij een botsing op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Een ambulance op spoedrit, met zwaarlichten en sirene, botste achterop een auto. De automobilist bleek te hebben gedronken en reed ook zonder rijbewijs. De patiënt in de ambulance bleef ongedeerd en is door een andere ambulance snel overgebracht naar het ziekenhuis. De gewonde ambulancemedewerker is eveneens naar het ziekenhuis gebracht. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. Een ambulancemedewerker is gisteravond gewond geraakt bij een botsing op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Een ambulance op spoedrit met zwaarlichten en sirene botste achterop een auto. De automobilist bleek te hebben gedronken en reed ook zonder rijbewijs. De patiënt in de ambulance bleef ongedeerd en is door een andere ambulance snel overgebracht naar het ziekenhuis. De gewonde ambulancemedewerker is eveneens naar het ziekenhuis gebracht. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is...
8: Het is 7:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DA.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hoogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

parks nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt hamers en sikkels

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn, omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hoogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Emmeloord op DAB+.

0: is Radio Emmeloord, your station of the stars.
1: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn, omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.
4: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
4: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd,
0: altijd tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
2: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom. Nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show staat voor de deur. En we hebben weer hele mooie plaatjes uitgezocht. Dacht ik zo, oh, wat een knalplaat mee te beginnen, of niet soms? Come a little bit closer van Jay and the Americans. Muziek uit de jaren 60 hier in het programma. Vandaag ook weer vanuit onze vertrouwde studio, studio nummer 2. Het ziet weer spik en span uit, moet ik zeggen. De hele boel is weer netjes gepoetst, dus dan gaat het weer helemaal goed komen de komende 2 uurtjes lang. Met die mooie hits van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Come a little bit closer, dat zei ik net al van Jay and the Americans was de eerste plaat in de show. Dit is de tweede.

en heel veel hits op deze LP van de formatie ABBA. Dit was er ook een kleine, moet ik zeggen, When I Kissed the Teacher van die LP met die helikopter. Moet je maar eens gaan beluisteren bij je platenzaak. Als die er nog is, maar meestal zijn er nog wel een paardje over. Hè. Hier is Linda Ronstedt.

helemaal uitgedraaid omdat die zo mooi is van Jorgen de Groot en Linda Ronstadt. We gaan naar Nederland toe, de dames van de Doris D. Samen met de Binnetjes, oftewel Denzon.

luisteren. Een heerlijke plaat of niet, soms van Dallas Humphries Singers met Mexico. Eerst gedeelte van de Gouden Oude Show, dus we hebben nog heel veel plaatjes te gaan met de mooie muziekjes van toen. Hè? Ja. De man met het ooglapje. Dr. Hoek zonder zijn de Medicine Show. Hier is

Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

mooi als de soms van Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Nou, zijn we ook niet van plan om er van door te gaan. Maar de Gouden Oude Show gaat nog in de lengte van jaren door met die mooie muziekjes van toen. Gloria Gaynor, dat is een beetje rond de jaren 70 uitgebracht. En in één keer is ze er vandoor. Dag Gloria, dag Gloria. Doen wij een hele mooie single van de formatie Maat.

een heerlijke plaat of niet soms. Ja, deze van de Glitterband met People Like You en People Like Me. De een hit naar de andere hier in de show. Dit is ook zo mooi, hè? Hier is Modern Talking.

De Modern Talking heren met From Coast to Coast. Kennen we deze nog? We gaan even een wijntje drinken op de Griekse toeren. Hier is Udo Jurgens.

0: Boon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Inderdaad, de Gouden Ouwe Show. Het eerste gedeelte van de show met Siska Peters met Dans naar de Zon.

wat een heerlijke amazing plaat. De dans naar de zon, dat was er een keer van. Inderdaad, Siska Peters, hoe zou het met Siska zijn? Terug naar de jaren 60. Hier is Alice Lang.

al snel die tijd, hè. Het is alweer bijna tijd, het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met Alice Long, Tommy Boyce en Bobby. Bobby Hart, die deed ook mee. Ja, inderdaad. Doen we er nog eentje uit de jaren 60. Omdat ze zo mooi zijn, omdat ze zo prachtig zijn en geweldig. Muziek vanuit Studio 2 met The Cupid's Inspiration.

mooi of niet. Soms dan liever iets met Marianne. We hebben nog een heel beetje kleine tijd over. Nou, dat is niet helemaal goed Nederlands, maar hier is Marianne Faithfull.

0: de Summer Nights van Marianne Faithfull.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de show, de Gouden Oude Show. MC Maaike en DJ Sven, wat een grote hit was dat toen. Ja, de Holiday van Madonna. Maar nu in een eigen tijdse versie van hun Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. En we komen maar weer vanuit Studio 2 ook het tweede gedeelte door met de muziek zoals deze. Terug naar de jaren 70 met het Electric Light Orchestra, die geweldige plaat. Met The Sweet Talking Woman.

heeft dat ze mooie muziek vinden van die Electric Light Orchestra. Die Living Thing is ook zo'n goeie. Maar deze ook. Met The Sweet Talking Woman. We gaan naar het jaar 1973. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd zo mooi om. Met Steelers Wheel.

0: Stixums van Stidus Wheel. Met Star, ik heb hem gevonden hoor. Ik heb hem gevonden, Tom Collins. Ik heb hem gevonden, hier is hij.
1: 1973.

mooi of niet, zo moest Deppardale's Child uit het jaar 73 met Break. Hit zo kriskras door elkaar heen, een paar jaartjes terug, 4 jaartjes terug, 1969.

Heerlijke muziek, daarom helemaal uitgedraaid. Nothing by the Heart. Ik was er een van de Flirtations. Inderdaad, de hits van toen, zoals deze. Ja, deze horen wij niet vaak meer in de show. Wel bij de Gouden Oude Show, hè. Hier is Nick McKenzie.

een kort plaatje moet ik zeggen van Juanita met Nick McKenzie. Terug naar de tijd van de zeezenders, terug naar Radio Miamigo Internationaal, een hit maken. Eventjes de groeten doen, de groeten aan Wim de Groot van Miamigo. Hier is de McDuff.

PS I Love You. Dat was een van de MacDuff Dimension hitmaker toen de tijd inderdaad bij Radio Meermico vanaf de Magdalena. De 272 middengolf, weten we dat nog vanaf die mooie boot, de witte boot, de Magdalena. Hier zijn Gladys Knight met de Pips, 1977 alweer.

Baby Don't Change Your Mind met Gladys Knight met haar pipjes. Dat was eigenlijk uit de jaren 70. We gaan even terug naar de jaren 60. Kennen we deze nog? Ach, dat is wel een bekende.

0: gentlemen. More disco radio action.
1: Dan wordt het de hoogste tijd voor een lekkere plaat van toen. Dat is ook een herkenbare of niet, soms waar gaan we heen. Naar de Kings of Clubs. Daar ontmoeten we elkaar, de vent van Mi Amigo. Kennen we die nog? Van Heike Dubois, de reclame van Mi Amigo International. Hier zijn de Chocolates met de Kings of Clubs.

Kings of Clubs. Ja, daar gaan we allemaal naartoe, naar Playa Diago. Dit is ook een hele mooie plaat, hè. Maar ja, mag eigenlijk alleen in de ochtenduren. Maar ja, vooruit, hij is zo mooi. Cat Stevens.

0: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

doodgaans vervelend en altijd graag wordt gedraaid in het programma. Ja, kan je niet gaan draaien in de winter. In de winter kan dat niet. Nee. Doen we ook niet. Alleen bepaalde periodes. Maar dan is het een goede plaat, hè? Mungo Jerry.

natuurlijk in de zomerperiode lekker zwemmen in de zee met Mungo Jerry. Altijd lekker om even te springen in de golven, altijd lekker natuurlijk. Ja. Meegevoerd worden zo weer terug naar het strand. Let op, als het app is, dan is het een beetje linken. Dan moet je uitkijken.

0: muziek van Earth and Fire met The Seasons. Ook ontzettend veel hits gemaakt hebben deze mensen. Even een blik op de studioklok. Even kijken. Oh, nog een paar platen. Dat kan makkelijk, dat kan makkelijk.
1: Hé, Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: Laten we een lekkere discoknoop laten draaien van Billy Ocean, The Love on Delivery.

even bellen en even bellen. En dan komen de, ja, ze komen op bestelling, zullen we maar zeggen. De Love on Delivery van Billy Ocean. Tijdloze muziek, toch wel, deze met ABBA.

afgesluit. Die mooie plaat van The Fortunes met Caroline in het kader van augustus, zesendermaand, ja. Dan komen we het luisteren naar het programma De Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft, tot de andere keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Prachtige muziek toch van de Tornado's. En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur.

The late great Kenny Rogers and the late great Dolly Parton. Islands in the Stream. En goedemiddag voor alle luisteraars via DAB Plus, Middengolf en online. En daarnaast ook Martin Mink, Annelies in Spanje, Frank en David moet ik zeggen, Dikkie Denkers en Bob LeRoy.

0: Ja, dankzij dit nummer werd Boudewijn de Groot een protestzanger genoemd. En dat was wel te rusten, meneer de president. Het sloeg natuurlijk op de Vietnamoorlog. Ja, er waren veel protesten, maar aan de andere kant van de wereld werden nog veel ergere oorlogen gevoerd. Maar goed, het hemd is nader dan de rok.
1: Gaan we oude song van Rien en Saar, Just Lost Somebody.

Cat Stevens' Morning Has Broken, dat werd vroeger altijd gedraaid op Radio Veronica, net voor zessen of net na zessen. En Radio Emmeloord heeft het heel vaak gedraaid net voor 7 uur. Maar daar zijn we mee gestopt. Inmiddels heb ik lekkere boterhammen gemaakt, ook een krentenbolletje. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Ja, David Roos met De Stripper. Een beetje vreemd nummer. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

The Voice, Frank Sinatra met My Way. En ik dacht op 28 mei 1978 begon Joost te draaien met dit nummer, want dat was zijn laatste programma op Hilversum 3.

0: Radio Emmeloord op DAB+.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht.

mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in.

wie me lief is, blijf me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Een hartekreet van Ramses Shaffi. Laat me. En ik sta er wel achter. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, Pink Floyd. Another Brick in the Wall. 9 november 1989. Tenminste, als we het over de Berlijnse muur hebben. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Generate me, living, please.

alive.

Celine Dion. Hele goede middag voor Simon Tate, Johan de Graaf, Hans van der Plas, Jan Brandenburg en Mark Bodegraven.

Maurice Caveres met Shocking Blue, Venus 1969. En het kwam zelfs in Amerikaanse Hot 100, de Billboard 100. En ik dacht zelfs nummer 1. Maar dat moet ik even nakijken.

Ze zaten aan het haatvuur in Topop begin 1976. Fernando. En vanavond om 9 uur het Blues Hour, het Blues Uur. Met Co Kwaak en Jannes Punter. Vanavond om 9 uur op Radio Emmeloord.

Freddy Breck, die Sonne geht auf. Ja, al een beetje in de Duitse spraak. Het lijkt wel Radio Luxemburg. Ja, met de vier vrolijke bellen. Hè, de vrolijke golflengtes. Hier zijn de Dire Straits.

49 meter band en op 2 FM frequenties 97 en meestal ook op 93 kHz. In de 1970 kwam er ineens een plaat in de top 40 en ik vind nog steeds een bijzondere plaats. Dat is Dizzy Lewis.

Ja, indo-rock, indo-pop van de bovenste blank. Ruud en Riem van de Blue Diamonds. En Ramona stond ook in de Amerikaanse Hot 100. En het was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmorgen om 12 uur. Ik wens u een hele prettige en zonnige dag. En graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1976.
2: Het nummer Music is één van de meest populaire odes aan de muziek. John Miles schrijft dit nummer in een half uurtje, aanvankelijk als algemene basis voor zijn album Rebel. Hij maakt er uiteindelijk een zelfstandig nummer van. Goed idee. Miles beklimt er in 1976 meteen de hoogste regionen van de Europese hitlijsten mee. Alan Parsons produceert zowel het album als de single. John Miles zou hem later bedanken door verschillende songs op albums van de Alan Parsons Project in te zingen. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 2.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1976.
2: Zoals de naam Sutherland Brothers and Quiver doet vermoeden, bestaat de groep uit broers Gavin en Ian Sutherland, die 5 jaar met rockband Quiver opnamen en toerden. Gavin en Ian zijn al 5 jaar actief als duo wanneer de band erbij komt. In 1979 gaan de twee uit elkaar en zijn de Sutherland Brothers weer echt een duo. Hoogste positie van Arms of Mary in de top 40 is nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1976.
2: Het nummer Ich bin wie du wordt uitgebracht na Erge Hurt Sumir, waarmee Marianne Rosenberg aan de voorronde van het Eurovisie Songfestival deelneemt. Ich bin wie du is net geen nummer 1 hit in Nederland. Bij onze zuiderburen haalt ze wel de top. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 2.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1976.
2: Nummer Beautiful Noise heeft Neil Diamond het gevoel van de stad New York naar voren willen brengen door zich te concentreren op haar geluid. Hij zingt over de kinderen in het park en de auto's. Hij vergelijkt het met een symfonie. Het geluid omringt hem en past Neil als een handschoen. Hij vindt het allemaal prachtig lawaai. Het is één van de favoriete liedjes van Diamond zelf. Hij componeert het wanneer hij op bezoek is bij zijn dochters in het Sherry Netherland Hotel in New York. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music. Memory.
2: Go, go! Mark Bodegraven.

Ze kwam uit Oostenrijk, maar ze zat in het beentje wat heette Silver Convention. Misschien dat je dat nog kunt herinneren. Had ook van die sterke teksten, net als dit liedje Lady Bump. Zat niet veel in, maar het had een heerlijk dansbaar ritme. En was ook een echte disco-klassieker in het jaar 1975. Vrienden, hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Dat was eigenlijk al lang in de gaten. Weet je, hebt afgestemd op het station vanuit het... Vanuit de poldergebieden, zullen we maar zeggen. Vanuit het midden van Nederland. Alhoewel, nee, het is niet echt het midden, hè, vrienden. Nee. Beetje geografisch wel juist blijven natuurlijk. Straks ook weer een oude alarmschijf bij je. Een tipje van de sluier. Arne Jansen, de Beatles, Fats Domino. Stamvast zie ik ook nog staan. Ja, ja. Oh, er zijn weer zoveel plaatjes uitgezocht dat we hopelijk ze allemaal in dit uurtje kunnen stoppen natuurlijk. Want ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk van dit programma, dat je ze allemaal hoort die wij denken dat jij leuk vindt. De tweede is ook een Nederlands product. Ja, ja, ja, net als Arne Jansen. De Dolly Dot met die mooie voor jou.

It's You uit de vroege jaren 60 hier in het programma Music and Memories. En dat was de Cliff samen nog met de Shadows. Maar dat had je wel duidelijk gehoord, dat neem ik natuurlijk aan. Randy Crawford, dat is een dame, die hebben we ook voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even door met Rupert Holmes.

0: Ja, dames en heren, wat was dit ook alweer? Nou, dit was het Nederlands groep. En ze heette The Internationals. Wij kennen dus van Young and In Love. Dat was een hele grote hit voor ze. Maar op een gegeven moment was dat effect een beetje verdwenen. En er werd gezocht naar nieuwe wegen. En toen werd dit singeltje uitgebracht. Boom, boom. Nou is dit geen hit geworden, dus mocht je denken van... hey, ik ken het helemaal niet. Helemaal niet erg. Maar het leuke ervan is dat later de Benga Boys... met drie keer boom, boom, boom wel heel grote doorbraken. Vandaar dus dat het toch een keertje in het programma stopt hier bij Radio Emmeloord. Slip, Slide Away. Live. Art Carvical. En Paul. Live. Echt waar. En van het Zwarte Vinyl, vrienden. Kijk of hij het volhoudt.
1: Slip,

0: Als je wat vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik het al vaker opgenomen heb voor de dames Spice Girls. Want ze zijn een beetje vergruisd, een beetje degenererend over ze gedaan. Maar ze hebben best mooie plaatjes gemaakt. Dit was er ook weer zo'n voorbeeld van Too Much. Ja, als je mengpaneel zegt van bekijk het, dan doen we het gewoon opnieuw.
1: Ja.
0: Radio Emmeloord. Ja, we luisteren dus naar je. Mocht je op- of aanmerking hebben, dan kun je dat mailen. Ga daarvoor even naar onze website toe. En dat is radioemmeloord.nl. Er staat ook een telefoonnummer. Dus je kunt het mailen, je kunt het bellen. Als je wat te melden hebt aan ons. Isley, Jesper Isley. Met die mooie van ze.

jaren 60 toe. De gebroeders Gibb, want zo is dat wel. Ze waren 9 jaar oud toen ze verhuisden naar Australië. En 9 jaar later kwamen ze weer terug vanuit Australië naar Engeland toe. En toen ging hun carrière als een speer. En scoorden ze hit na hit. En dit was er een voorbeeld van. Ja, vrienden, we zitten in het jaar 1971. Dit was ook een oude alarmschijf. The Doors, I Love Her.

0: lijkt me een heerlijke vooruitzicht als dat zo is, dat de zon morgen weer hoog aan de hemel zal staan. Het was Arnie Jansen met zijn groepje Lesti Kales. En ja, de grootste hit die hij ooit heeft gehad was natuurlijk Meisjes met de Rode Haren. En dit was een kleine, ja, een spin-off zullen we dan maar zeggen natuurlijk. Het is weer de hoogste tijd om een blik te werpen in de jaren 60.
1: Dit is Radio MLO.
0: En The Love Affair. Ja, die komt binnen, vrienden. A day without a love. Nou, laten we dat nou niet hopen, hè. Laten we er een beetje positief in staan, vrienden. Na deze opname, Gloria Estefan. Die mag er ook wel wezen, dat dacht ik zo. Hier op Radio Emeloord.

0: zou best passen in zo'n oude fitnessvideo. Deze opname van Gloria Estefan, Get On Your Feet. Ja, we zitten weer eens zoals gewoonlijk in tijdnood. We hebben nog wat leuke plaatjes uitgezocht. We gaan even terug naar het archief wat de directeur-eigenaar beheerst. Hier bij Radio Emmeloord, Dick Offriga. Dat zijn de diepe archieven waar je bijna nooit in mag. En dan krijgen ze nu dan een toestemming. En nu hebben we de Georgia Gibbs. En dat zeg je helemaal niks. Ik geef het direct toe. Maar misschien als je het liedje hoort en je zegt... Ja, tweedledee, tweedledum. Ja.
1: More of the hits from the swinging 60s.

Good old vet Domino met Jambalaya. Wij kennen het eigenlijk beter van de Carpenters. Die hebben er ook een hele grote hit mee gehad. Ja, ik zei het al, we kijken richting het klokje van het uur. En dat betekent dat straks nieuws en weer komt. Zullen we er nog eentje uit de jaren 60 doen? Ja! Ja! Ja! Nou,

0: De slingerende weg die werd bezongen door The Beatles, The Long and Winding Road. En dat is echt uit de periode dat The Beatles niet meer live optraden, want dat hadden ze met dit liedje nooit voor elkaar kunnen krijgen. Groot koor en orkest erbij, dat gaat niet meer lukken. Ja, we zijn toe aan het laatste trekje van dit uur.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Amyloid.
0: En daarvoor gaan we naar Volendam. Ik had het je beloofd. Tot ik hem zo draai. En belofte doet natuurlijk inlossen. En dat doen we dan ook. Stamvast met die mooie over Volendam. Getiteld Mooi Volendam.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jamming oldies, je hoort ze hier.

Ja, we openen het programma met een hit uit het jaar 1976 van de formatie Smokey. En I'll meet you at midnight. Nou, soms heb je van de avonden en nachten tot het donker is. Spannend dan, hè? Vrienden, hartelijk welkom. Programma Music Memories hier weer op Radio Emmeloord. We hebben weer een lijstje voor je samengesteld, waarbij toch wel wat vergeten juweeltjes tussen zitten. En de tweede juweel eigenlijk, of althans het eerste juweel, hoe je het ook wilt noemen, is de volgende, is namelijk van Patti LaBelle. Wat een vergeten hit van deze dame. We kennen Oh My Own en dat soort dingen van er. Ah, deze. Oh, People, die mag er absoluut wezen. Een uurtje weer volop hier bij Radio Emmeloord.

Tom Jones met zijn Pussycat. En dan neem ik je even meteen terug naar de jaren 60 toe. Als je wat ouder bent, dan moet je dat haast wel weten. Je had vroeger die radio's, die moesten dan opgloeien. En dan zat er zo'n groen oog in die je dan de sterkte van de ontvangst aangaf. Dat noemden ze het kattenoog. En als je dan s'avonds zat te luisteren naar de wat zenders die veden, een beetje zo hard en dan weer wat zachter, dan zag je dat kattenoog kleiner worden en weer groter worden. Ja, vrienden. Zeker, alles is tegenwoordig digitaal of analoog. Wij draaien ook nog eens wat singles. We moeten draaien ook weer wat van het zwarte vanille af. En natuurlijk ook alles digitaal hier bij Radio Emmeloord. De AM-zender, dat is nog heerlijk. Gewoon analoog. Maar we zenden ook via de DAP uit. Dus dan hebben we het ook nog volop in topkwaliteit rondom de stad Emmeloord. Deze opname die is eigenlijk uit 1943. Werd toen de tijd gezocht door Judy Garland. Maar de Tramps dachten, we doen het beter. En dat was hun hit in 1972. Zing!

Elvis Presley met de Jordanaires. Die man had altijd zo'n mooie achtergrondstemmetjes. En daarvoor draaiden we weer muziek van de Small Faces. De formatie werd later veranderd in de naam Faces. Ja, er gingen wat bandleden weg en er kwamen wat nieuwe bij, waaronder Rod Stewart en Ron Hood. Toen besloten ze maar het woordje Small erachter te laten. En wat wij draaiden was dus uit de early 60s. Sha-la-la-la. En dit is Atlantic.

muziek van Peter en Gordon uit de vroegere jaren 60. I won't stay in a world without love. Nog steeds toepasbaar, deze tekst in de huidige tijden. Straks de oude alarmschijf, dan zitten we nog steeds in 1973. We zijn op het einde van 1973 aan het komen. Dus dan moeten we door naar 1974. Dat is ook niet zo erg natuurlijk. Het is ook een hele leuke hit te maken in 1974. Dit zijn de Outsiders, Lying All The Time.

1995 stond dit hoog in de hitparade. Frida, Ademnood, Linda, Roos en Jessica. We weten allemaal dat Guusje Nederhorst daar ook dus echt in meezong. En Guusje was, ja, dat was de vrouw van Dienand Woesthoff, hè, weer van Kane. Helaas veel te vroeg ons ontvallen. Chris Montez uit 1973, de oude alarm.

kwamen uit Amsterdam. Formatie Breeze was dat. En Pretty... Nee, hallo, ho, ho, ho, Gypsy Woman. Niet Pretty Woman, maar Gypsy Woman. En de andere hit van was It's Only a Matter of Time. Als we straks nog wat tijd over hebben, draaien we ABBA en Will Andy. En misschien nog The Guys and Dolls. Maar eerst deze man, Robert Palmer.

1966 stond dit in de hitparade. Dat waren twee artiesten die dit plaatje uit hebben gebracht. Will Andy, die we juist zo draaiden. Een ander was van Mickey Day, die had ook Oh What a Kiss. Een ander wapenfeit van is dat de heren allebei dezelfde achterkant hadden als een liedje. Ja, wat een toeval heet dat, hè? Dit zijn de ABBA's uit hun nadagen. 1982 en The Head Over Heels. En straks The Guys and Dolls.

Ja, ja, ja. Heel vaak uitgebracht dat liedje. The Girl Can't Help It van Little Richard was dat. Waarschijnlijk de voorlaatste. Waarschijnlijk misschien de laatste song. Voordat het nieuws er weer eraan komt. We gaan toch maar even wat draaien van The Guys and Dolls. And You Don't Have to Say You Love Me. Radio Emmeloord, luister je naar AM 747 en DAB+.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
3: Cool. That is so cool.
2: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
4: Feel good. Give me that music. Turn it up.
5: The radio playing our favorite song. You can just identify with it.
6: And I just love listening to it.
7: Rock out and have a great time. It's my station.
8: I love this station.
9: The best country is right here.
10: That's right.
11: Just living that country life.
12: That's all I listen to.
2: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with Camille.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan & Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

Langstgenoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wetzel.

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanige en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hits from the heartland.
2: Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dash.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

snel stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellen Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent...

Chart debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, de Golden Earring. Dat was de opening. Dat is alleen een verzoekje voor Johnny Wilbering. Ja, Johnny is speciaal voor jou. Welkom thuis weer in Spanje. Van een reis van Ecuador naar Spanje. En heel erg gefeliciteerd met je schoonmoeder van 101 jaar. Wat geweldig. Zou ik daar ook meemaken? We gaan het allemaal beleven. Maar prachtig. Bedankt voor een mooie foto, John. En hartelijk groeten. Hij ligt lekker op de bank. Van het thuiskomen te genieten. En de groeten aan Victoria natuurlijk. Niet te vergeten. Voor jou de speciaal The Golden Earring. Back home. En dit is aflevering nummer 67 van Plaatjebunker hier op Radio Emmeloord. Op deze 7 oktober 2026. Het is 6 minuten over 7. Hartelijk welkom.

Hey, you were Sonia Cher and a little man. Zo zijn we in 1976. We gaan alle kanten weer op vanavond. Let op. Blijf erbij.

66 denderde die de Tavronica trofee binnen natuurlijk. En stond daar 6 weken lang in. Duo Sonny en Cher, hartelijk welkom bij deze uitzending. We zijn live vanuit Emmeloord. En dit zijn de

er is regen op weg naar de polder. Het begint donker te worden. En ik heb de hele middag nog met de zonnebril opgelopen hier in de tuin. Geweldig. En ja, het wordt toch ander weer. Het gaat een stuk kou worden, dus de truien kunnen weer uit de kast. De jassen kunnen weer uit de kast. En hopelijk gaat het dan voor de scheepvaart ook een stukje beter. Peter Blanke zingt over de zonnebril. Vooruit dan maar.

je hoorde Juan Pardo. Ja, en kwam in Spanje. Nomiables, nomiables. Praat niet tegen mij, zeg niet zoveel. Houd toch eens een keer je mond dicht. Ja, zo is het. En Juan Pardo had er een grote hit mee. Stond 9 weken in de top 40 op positie 4 in 1981. Dat ook nog weer. We gaan eens even met de paarden. Dan kunnen runderen. Gaan we eens even de lucht in. We gaan de Riders in the Sky draaien. Frankie Lane.

Radio Elia Bradio Lord en dit soort muziek. Prachtig. Terug in de tijd, de Golden Oldies van Wellier, Frankie Lane. En dit is de debuutsingle van Bananarama. Eerst werd er een demo-versie op de plaat gezet, maar het werd zo'n lekkere hit. Er werd zoveel gedraaid in de dancings dat het op single uitgebracht werd. Ah jee, ah mana. Het schijnt zelfs dat hij gebruikt werd in de voetbalvideogame. Pro Evolution Soccer 2011, daar staat het nummer ook in. 1981.

fictieve Bubblepop, Bubblegum Pop Band. Zoals altijd een televisieshow, de Archie Show. Ja, en ik ga een plaatje draaien voor Harry Pater. Harry Pater uit Doetinchem. Ja, ik ken Harry niet persoonlijk, maar we hebben samen bij dezelfde omroep gezeten. Bij de zieke omroep in Coevorden. Daar is mijn radiocarrière begonnen. En ik heb een boekje, heeft een boekje geschreven, zo moet ik het eigenlijk even zeggen. Dat boekje heet Lijn 4. Want je moest in het ziekenhuis vroeger de schakelaar op lijn 4 zetten om de zieke omroep te luisteren. Ik denk dat 1, 2 en 3 dan Hilversum was. En 4 was dan de zieke omroep. Goed, en daar heb ik dus ook een tijdje op een blauwe maandag ook gewerkt. Totdat ik ging verhuizen natuurlijk. Maar hij heeft daar dus een leuk boekje over geschreven op de geschiedenis van de ziekenomroep. En die heeft hij mij toegestuurd. Hartelijk dank. En voor jou draai ik deze plaat van XTC.

het singeltje zelf gekocht natuurlijk. In de platenzaak in 1982. Maar deze Amsterdamse band. Met een synthesizer spelen natuurlijk Michael Mulders. Of Michel Mulders moet ik zeggen. Ik ben was minder waar. Michael en Michel. Op mijn werk zijn er ook drie soorten. Wat er helemaal gek van. Dit was een nummertje van de Spectral Display. Zo noemde hij zich dus. En het nummer is in 2010 gecoverd door de Britse zangeres Mia. Op haar album Maya. En Piet van Rooij attendeerde mij op deze plaat. Last stop. Salut dinero. Di amor. Piet van Rooij, dat is hier voor jou.

Ja, dat was Maria del Carmen. En ze leeft volgens mij nog, als het goed is, inmiddels. En ze komt uit, of ze woont in Barcelona. Zou ze ook nog door die regen last hebben gehad? Die modderstromen daar met al die auto's. Het zou toch ook al wat zijn natuurlijk. Goed, we gaan iets heel anders doen. We gaan naar de VARA. Een televisieprogramma uit de jaren 1968. Het was een komische serie. Ze noemde zich Ja, zuster, nee, zuster. En pak hem maar voor de dag, hoor, die paraplu.

met de prachtige teksten natuurlijk van Annie M. G. Smit en de muziek van Harry Banning. Prachtig, Hetty Blok en Lynn Jongewaard. En dit nummer denk ik aan het televisieprogramma van Veronica. Een mooie special van de Police. De doe-da-doe, de doe-da-da, de die-da-doe. 1980. Geschreven door Sting. En dat programma dat heette Countdown.

dat waren fantastische specials met Adam Curry. Veronica op televisie. Van zee naar land. Ja, ik weet het nog heel goed. Ja, prachtig. De Police dus. Met een eenvoudige titel natuurlijk. Maar we gaan iets anders doen. Even kijken, wat hebben we klaarstaan? La Rosa gaan we een plaatje van draaien. Ze heeft rood haar, vandaar dus. De rode. En ze heet Milva. Ze had een hele leuke hit in 1971. Kijk, dat bedoel ik. Ze komt in Italië, Milaan. En met plaatjes ben ik er hoor je ze allemaal voorbij komen. De bijzondere plaatjes, terug in de tijd.

grappig dit, hè? Ja, leuk. En ze deed heel vaak mee met het festival van San Remo. En in totaal 15 keer, maar ze heeft nog nooit die wedstrijd gewonnen. Dat is wel heel bijzonder. En haar eerste singeltje was de Italiaanse versie van het plaatje van Edith Piaf's Milord. Ja, er komt weer zo'n bijzondere plaat. Geweldig, deze ook weer. 1979. Making Plans voor Nigel. XTC.

in Canada en de UK stond heel hoog genoteerd in de hitlijsten. Top 20 hit. Kom dit in Nederland helemaal niks volgens mij. Kom maar eens een tipperaar paard gebleven. Ik heb het plaatje wel gekocht toen het uit. In 1979, XTC. Ik weet niet waar de letters voor staan. Maar de bassist was Colin Molding. En ja, het is tijd voor de portable radio. Want je gaat hem overal mee naartoe nemen, die internetradio. Een batterij erin, of accu heb ik er dan in zitten. Zo'n transistor heb ik. Internetradio en DAB Plus radio. Het kan allemaal tegenwoordig. Je mobiele telefoon inloggen en je loopt gewoon weg.

die moet ook maar eens even een stereo maken, deze jingle. Ja, het is woensdag 7 oktober. Je luistert naar Plaatjesbunkeren. En dat op de zender uit de polder. Radio Emmeloord.

album Abbey Road, 1969, Something. Ja, dan gaat die langs van plaat ook van het goede doel. En die heet in België, die plaat ligt hier gewoon boven de studio ergens. Maar de tweede plaat die uitgebracht werd, was Gekke Werk. Die heb zo uitgebracht en daarna kwam het goede doel trouwens weer wat vaker op. Dus ik heb het nummer uitgezocht, ik dans, dus ik besta. Stond zelfs in de top 40 drie weken. Dit is Vriendschap België. En deze, ik dans.

0: Facebook Activity. Ik besta gewoon.
1: Maar ik dans als ik besta.
0: Ja, zo is het maar net. Ja, ik vergeet nog vol in LP. Tempo Dulu, ook niet genoemd. Die is ook uitgebracht, geloof ik. Nou, heel gezellig dat jullie er weer bij zijn. Het eerste uurtje, we gaan nog een uurtje doen. Is dat leuk? Nog na de break. En dit komt gewoon uit Den Haag. Een paar lekkere gitaren, professioneel aanpak. En ze hadden internationale status, ja, ja. Zelfs Johnny Lyons hadden wij. John van Leeuwarden dus. Tussen 61 en 65. Groot succes in Nederland, de Jumping Jewels. Nou, dat is zo naar de brink. Gaan we weer door.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
3: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Plaatjes bunkeren met Gert Memperlink.

Ja, prachtige Amore zijn we begonnen. Een hele goede avond. Welkom bij deel 2 op deze woensdag 7 oktober. Het is 4 minuten over 8. We gaan lekker door tot 9 uur en ze komen weer allemaal voorbij. En gelukkig gaat het ook heel goed met Henk Wijngaard na zijn operatie.

Mike Reinhardt in de containerzong. En hij werd natuurlijk bekend met die andere band, William W. En die klinkt zo. Zo is hij begonnen. Nog even een gekoppelde bunkerplaat. Kunnen we elkaar niet vergeven? De beginwaren van Henk Wijngaard. Klein stukje.

0: dus.
1: Nou, prachtig toch? Willem Weekom natuurlijk van Wim Wiegman uit Groningen, die de band opgericht. En Henk Wijngaard staat erbij te zingen. Dus kunnen we een keer al helemaal draaien. Maar dat gaan we niet doen. We gaan de Cowfields doen met Here.

0: Ja, prachtige kippenvelversie.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: Van deze Cowsills met Hair. De Ierse zangeres Enya.

de single I'll Meet You at Midnight van het album, het studioalbum van zijn Midnight Café uit hetzelfde jaar 1976. Smokey. Dit zijn de Bee Gees. Nummer 35 notering. Kwam niet zo heel hoog, maar het is wel een lekker nummer dit. Alone.

Ja, dat was Grapefruit. Ja, en, we hebben natuurlijk heel veel leuke instrumenten gebruikt. Veel strijkers natuurlijk, maar de mellotron ook natuurlijk. En prachtige melodieuze nummers. Dit was Deep Water, 1969. Zo even een stukje terug in de tijd. Dit is Randy, eigenlijk is ze Veronica. Veronica Crawford. The same old story, het is altijd hetzelfde verhaal. Hè? 1980. Staat eerst bij de Crusaders.

ze trad heel veel op met George Benson en Quincy Jones. En ooit is ze begonnen met zingen op school natuurlijk, uiteraard. Wie niet eigenlijk? Ik moet nog maar eens denken aan de muziekles op school. En een paar instrumenten vasthouden. En dan met een plaatje van Ria Valt mee tingelen en pangelen. Was hartstikke gezellig, dat niet. Maar leuk. Randy Crawford hoorde je, Same Old Story. En dit is de Who. 71. Let's see the action.

Ja, ik wist dat ze uit het verleden een leuk jingle deed zongen voor Radio Veronica, het zendschip. En in de studio's dus in Hilversum opgenomen, de Beach Boys. En dit was het nummer Fun, Fun, Fun. En we gaan eens even lekker los op September van Earth, Wind & Fire. Het was ook een compilatiealbum, de best of, ze stond het nummer ook op. September!

de tijd van de drive-in show. Had allemaal modules gebouwd. Die pasten precies in de aardigwagen. Aardigwagen speciaal ervoor gebouwd. Samen met mijn broer. We hebben toch veel afgeklooid met z'n tweeën. Maar heel veel plezier gehad. En al het geld wat we verdienden bij de tuinderij. Dat ging allemaal op aan platen en muziek en versterkers en bluissprekers. Het was al een leuke tijd. Ja, ik heb nooit geld van mijn ouders gevraagd. Nee, dat allemaal zelf verdiend. Earth, Wind & Fire in September. Started with a kiss. Ja, soms beginnen met een kus natuurlijk. Bij mij was dat bij de Scala Jumbo Dancing.

waren spannende tijden. Beetje aftasten. Ja, ik heb deze CD gekocht toen ik maandlang moest werken in Duitsland. In Koppenheim. Tegen het Zwarte Woud aan. En s'avonds ga je nog pad natuurlijk. En dan ga je natuurlijk muziek kopen. En dat was deze CD van Hot Chocolate. Ja, jullie weten allemaal dat ik modeltreinen had 15 jaar lang. En heel Nederland rondgereisd heb met een digitale modelspoorbaan. Die is verkocht.

Ja, we komen zo toch prachtige mooie plaatjes tegen natuurlijk. Het is geschreven 1941. Chattanooga Choo Choo. En in 68 was het een hitje van Harper's Bazaar. Ja, leuk hè. Wat een leuke productie trouwens. Goed geproduceerd.

Ja, prachtig toch, hè? Supply. Hier bij Radio Emmeloord, deze woensdag 7 oktober. En dit is aflevering nummer 67 van Plaatjes Bunkeren. En het is nu week 41 en we gaan stampen.

Het was een hele grote hit in Spanje. Maar ook buiten Spanje. Joke van der Plaat natuurlijk. Hier in Nederland ook. Stond er gewoon in de top 40 op de 8e positie. In week 41, 1973. Charlie van Santa Barbara. Dan gaan we een leuke instrumentale van Bad Comfort. Living Up. Living It Up. Hoe ik zei. 63. Dat was de titelmelodie van het BRT-feuilleton. De televisieserie Kaptein Zeppos. Ja.

0: Ja, Bert Kampfert en de Zorgers aan. Living It Up heet het nummer 63. Het was een grote hit.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat de indringers worden vertraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024... tijdens een illegaal drift-event op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor, waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en 37.000 euro schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek en niet op het gemeentehuis. Het college stopt officieel met de LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die D.D. kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renan de Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die D&D kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.